0: Nu måste vi! Dan we, Janna. Dik!
1: De Mistral, de Gregal, de Vendal, de Venkal.
2: De Tramonto.
1: En de Chavana.
3: De Marie, de Garbi.
1: De Vengrip, de Labet.
3: De Mietjou, de Terradou.
1: De Lombard, de Venla.
4: De Venblan, de Levan, de Soupan, de Soutran, de Vendotan, de Douragan. Kada, c'est un port cafeta.
5: Nieuw, Rendezio, rest jouw nieuw.
4: De Pouning,
1: à Contravert.
4: De Sero,
1: de Vendapro.
4: De Broufounier,
1: Paventavier.